terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

de doorstamboomen, dat is gezond. Ga ver weg van al de rommel in de steek. We vertrekken in de vreugde, zwengstadiel, de straat nog slopt. En het zonneke komt peperder de rood. Het was gepland om 19:30, maar om 17:15 zijn we al stilletjes het hoekske omgedrongen.

maken een groe toffelaken open. Swings dat ik gewoon zing of dat ik wat eten vind. Want een Antwerpse toerist, laat ons zeggen galactisch, kan niet leven zonder frieten bij een pink. Pikken in het bos, dat is gezond. En we smaten geen papiertjes op de grond. Want we zijn hier op de boot, de proper mensen van de stad. Wordt dat alles naar het zweet en het werken stinkt. Als de avond is gevallen, zijn de koeien in de stallen. En de boerken zitten thuis voor de tv. Blooien wij ons tentje open en we kropen dichtbijeen. En genieten van de avondelijke vrijheid. Er zijn vliegen, muggen, wepsen en zo meer. Morselen.

una formidabele congé. En maar ons vrienden zeggen, het volgend jaar, dan gaan wij mee. Want als...

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Oh, what we're living in.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Groot Haaltert.
4: Uur na uur muziek.
1: Hier zit je altijd goed.

Buddy Zeiler, de heersende stem uit de rockgeschiedenis, hè? De Totally Clip of the Hearts. Ja, wat een lekker nummer was dat toen, hè? Ja, was het, wat was het, 1983, hè? Ja, geschreven door Jim Steinman. 7 minuten drama, piano, koor. En Bonnie die er longen eruit zingt, ja. Ja, die stem die had ze al als zeer jonge zangeres. Dan had ze wat knobbels op haar stembanden. Ja, de operatie ging toen mis. Ze kreeg een rasperige stem. Eerst dacht ze dat haar carrière voorbij was. En uiteindelijk werd die heesheid haar handelswerk. Ja, niemand klinkt zoals zij, hè. Ja, ze heeft ooit ook een keer aan het Eurovisie Songfestival meegedaan. Bonnie Tyler in 2013. Toen vertegenwoordigde ze de UK met Believe in Me. Ze werd 19e, maar ze kreeg wel respect. Ja. Nog steeds actief, hè? Ze toert nog steeds en brengt ook nog steeds af en toe nieuwe muziek uit. Hè? Ja, na 50 jaar nog steeds een rauwe stem. Hè? Goedemorgen, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, gisteren hadden we het al gemeld, hè? Wim T. Schippers overleden. Ja, hij heeft ooit een keer de pindakaasvloer bedacht. Nou ja, die komt volgende maand terug in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De vloer wordt weer neergezet als eerbetoon aan de bedenker, die dus overleden is, hè, 83 jaar. Ja, als er een manier is om hem te eren, zo zegt de woordvoerder van het museum, dan is dat denk ik de mooiste manier. Ja, het wordt gemeld op Radio Rijnmond. Ja, kunst was volgens Schippers net zo onzinnig als het leven zelf. Het hoeft nergens op te slaan, maar is wel de

moeite waard. Ja, het pindakaas kunstwerk was in 1969 voor het eerst te zien en werd in 2010 aangekocht door het museum in Rotterdam. Ja, de pindakaas die werd gemetseld. Misschien ken je het kunstwerk, moet je maar eens gaan kijken op internet. Er staan regelmatig wat plaatjes op. Ja, het kunstwerk werd gemetseld binnen een raamwerk van een zelf te bepalen formaat met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Ja, je moet het maar verzinnen, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is woensdag. Ja, Argentinië heeft de eerste wedstrijd gehad. Hè. Die hebben gewonnen met 3-0. Straks meer erover. WK-nieuws, ander nieuws. Alles komt voorbij, hè. Goedemorgen.

0: is het te roepen door de ruimte heen van... Heb je het gezien? Ze liep of hij liep. Ja, lekker. Olivia Dean, die liep al een tijdje. Baby steps hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Arubaanse premier Eman die stapt op. 1 januari 2027, dan houdt hij weer op. De aankondiging kwam een beetje onverwacht. En zorgde ook voor politieke beroering op het eiland. Zelfs de coalitiepartner Futuro die liet weten niet op de hoogte te zijn van het besluit. Ja, de 64-jarige Eman maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij, de Arubaanse Volkspartij, de AVP, overdraagt aan een nieuwe generatie. En een paar maanden later dan wil hij ook zijn functie als premier gaan neerleggen. Daarmee komt een einde aan een periode waarin hij de AVP 25 jaar heeft geleid. En in 3 verschillende kabinetten minister-president was. Hij noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel op Aruba. Ja. Ja, en meerdere spelers hebben hun zorgen geuit over het veld waar over een maand de WK-finale wordt gespeeld. De grasmat in het New York New Jersey Stadium zal als kunstgras aanvoelen. En dat vinden veel spelers niet fijn. Ja, het veld, ik weet niet eens of je het zo kunt noemen, zo zei een Franse middenvelder het. Na de 3-1 overwinning van Frankrijk op Senegal. Die wedstrijd werd gespeeld in het New York Jersey Stadium. Het voelde meer aan als een kunstgrasveld. Het was behoorlijk hard en stijf, zo zei hij. Ja, de Franse bondscoach die vond het een bijzondere ondergrond. Ik denk dat er beton onder ligt, zei hij. De vezels zijn erg kort en de bal stuit het net op een andere manier. Ja, nou ja, het is kunstgras. Hè? Ja, het is in Nederland natuurlijk ook op diverse velden. En het is een officieel gras. Je mag er dus officieel op voetballen. En volgens mij mag een wereldkampioenschap er ook op gespeeld worden. Maar ja, er gaat natuurlijk niks boven echt gras. Hè? Laten we eerlijk wezen. Hè? Gewoon die echte vezeltjes, die echte kunstgras... Of die echte grasdeeltjes die dan toch een klein beetje door de lucht heen vliegen als je een bal trapt. Ja, dat is toch wel een beetje dat gevoel, hè? Laten we eerlijk wezen. Ja. Goed, maar ja, het is iets wat misschien een vervolg krijgt. Ja, het is normaal de thuisbasis trouwens, het New York Jersey Stadium van de NFL-teams. De New York Giants en de New York Jets. Ja, en die American Football Games die worden meestal op kunstgras gespeeld. Maar voor het WK werd er een natuurlijke grasmat aangelegd. Maar ja, daar twijfelt men dus nu aan, want er is iets aan de hand met die grasmatten. Ja. Goed, nou, je hebt het misschien gezien, hè? Jongens, die Messi toch, hè? Argentinië is het WK begonnen met een spetterend optreden. Ze werden, zeg maar... winnaar 3-0 van Algerije met alle 3 de goals. Een headic van Messi. Ja, de bijna 30 of 39-jarige verdette. Ik zei 30, maar nee, hij is al wat 40 jaar, joh. Hij maakte in zijn 200ste interland en op zijn 6e WK zijn 14e WK-doelpunt. De Argentijn mocht vanuit het midden vrij oprukken en schoot hard in de bovenhoek. Hè? Ja, Argentinië is dus goed begonnen. Messi heeft dus 3 keer gescoord. 2 records. Ja, in Kansas City wonnen ze dus met 3-0 van Argentinië. Die Messi, het blijft ook een voetbalgod ook. Hè.
1: Ja, cap a la dreta para Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta para Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi.

Stefano en Let It Be Me. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek natuurlijk. Hè. Je kunt, als je een leuk liedje weet of je denkt van... goh, ik maak zelf muziek. Ik wil het ook wel een keer op de radio. Dan mag dat, hè. Voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Ja, het is druk op de weg. A2 zet toch een bos Utrecht. Daar is 3 minuten vertraging nu al. Ook Rotterdam, Amsterdam is het druk. Den Haag, Amsterdam. De A30, Ede-Barneveld. Daar zijn wegwerkzaamheden op de A1. Zwolle, Emmeloord. Daar is het druk op de N50. Ja, bij het knooppunt Emmeloord, daar wordt aan de weg gewerkt. En daar is ook de boel afgesloten. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1989. Het is even geleden, stond er een liedje van Gerard Joling in het top 40, 6 weken lang. Het liedje toen klonk zo. MUZIEK

Manuela en Zenge, want zo heet ze officieel. Ze maakten het liedje al trouwens in 2022, dus even geleden met Glenn Morrison. Ja. En ja, door TikTok is het liedje weer een beetje in de belangstelling gekomen. Ze is de Miss Earth van Germany van 2020 geweest. Ja, ze is geboren in Duitsland met Congolese roots. En naast model is ze ook aan het zingen geslagen. Alles en een beetje meer is een van haar eerste Nederlandse singles. Ja, het is natuurlijk een nummer wat trending is momenteel op TikTok, radio. Ja, of ja, het is een liedje wat je ja, momenteel weer wat vaker hoort voorbij komen. Hè? Ja, en daarom is het vandaag ook de dagtopper in het radio ochtendvuiten om voor de wekker wakker.

Hittewol, hoorde Crazy Abrams. Een Hittewol bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken nog naar het nieuws. Ja, Solvinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door het Amerikaanse Kindwil. Dat staatssecretaris Willemijn Aarts digitale economie en soevereiniteit vorige maand heeft opgelegd. Dat heeft een woordvoerder gezegd van de bewindsvrouw aan het persbureau, naar de berichtgeving, ook eerder in de krant. Hè? Ja, de woordvoerder van Aarts laat aan het ANP weten dat het verzoek van Solvinity nu bij de rechter ligt. En daarom kan het ministerie van Economische Zaken er nu niks meer over zeggen. Ja. Goed, nog meer nieuws. Een Russisch fregat heeft in het kanaal waarschuwingsschoten afgevuurd. Het gebeurde in de buurt van een Engels zeiljacht ten zuiden van het eiland Isle of White. Ja, het jacht zou te dichtbij zijn gekomen. En volgens de Russen had het fregat een aantal pogingen gedaan om contact te leggen met het jacht. Maar kwam er geen reactie. En na de schoten was het jacht aan het wegvaren. En er zouden geen gewonden en ook geen beschadigingen aan het jacht zijn geweest. Zo blijkt volgens de laatste relazen ze. Ja. Ja, in het nieuws hoor je het ook al aan het begin. Hè. In Rijen, in Noord-Brabant, is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Een deel van het huis is ook ingestort. Nou ja, de hulpdiensten die hebben kort voor middernacht de eerste melding over de brand gekregen. Toen de brandweer er was, toen sloegen de vlammen al uit het dak. Ja, waarschijnlijk was er toen nog iemand in de woning. Maar de brandweer kon nog niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Er is daarom ook met een drone over het huis gevlogen om een beeld te krijgen van de situatie en het pand. Ja. Ja, het weer vandaag. Er is bewolking. Noordelijke helft van het land, daar valt zelfs af en toe een buitje. In het zuiden is het droog, met ook zon. Het wordt vandaag een lekker temperatuurtje, hè? 23 tot 25 graden in het zuiden. In het noorden wat koeler, daar komt hij niet boven de 22 graden uit. Een zuidwestenwindje. Ja, en de komende nacht is het ook redelijk droog. En morgen, ja, dan wordt het in het zuiden zelfs 31 graden. Hè? Ja, de zuidwestenwind is dan zwak tot matig. Ja, en er is natuurlijk nog steeds een voetbalwedstrijd aan de gang. Oostenrijk, Jordanië. Nou ja, Oostenrijk staat voor met 1-0. Dat zijn de laatste cijfers in elk geval. Hè? Ja, het is woensdag, hè, midden van de week. Dus dat betekent dat het tijd is om eventjes de sommen op te maken van wat gaan we de rest van de week doen. En in elk geval lekkere zomerse dingen, denk ik. Hè. Hier is Mango Jerry.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalderts.
2: Uur na uur muziek.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

al een tijdje geleden dat we Madness er nog eens bijgehaald hebben in jouw Feel Good Uur. It Must Be Love was één van hun grote hits. De hitkampioen met straks Adele, maar eerst ABBA en Mamma Mia.

nummer voor Easy On Me met de wondermooie stem van Adele. De grootste feel-good hits, die hoor je hier in de Hitkampioen. Mag ik u nog zo'n kippenvel momentje laten beleven? Dit is Mo. Gisteren.

0: wat heb jij gedaan?
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaldert.

zoals hij zelf verkondigde op sociale media, een nieuwe klank, een nieuwe wending. Luc Steno en praten bij de hitkampioen met deze klassieker van Inner Circle, A Good Life.

0: aus Deutschland. Wie bitte aus Deutschland? Ja, natuurlijk. En ze was druk met de Silver Convention. En ook solo ging het lekker voor Penny McLean. Dan gaat ze met Lady Bump.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

0: Michael Jackson.
1: Jawel, tuurlijk. En ja, noem het maar zijn tante. Diana Ross. Diana Ross hier met het haar zo in het bos. Ja, daar gaat twee grootheden op één plaats, zullen we zeggen. Het was de Wiz Musical 1978.

Wat een heerlijke muzikale tijd hebben we toch beleefd eigenlijk in de jaren 80, lieve luisteraars. Hè? En de Dotjes. Ja, nou goed, we kwamen ze regelmatig tegen. En zelfs vandaag weer terug op de radio met All the Roses. Zometeen vanuit het kleine theatertje. Heel klein piepklein studio. Nou ja, er zit wel een hele grote kantine bij natuurlijk. Maar sowieso een fijne van achter de keuken. Van de

0: toch bijna niet net van het padje. Zullen we maar zeggen, Taco en Pony got a
1: rit. Een fijne van achter de keuken voor.
0: Ja hoor, zomer, zon, zee en mooie goudgele stranden, vrienden. Waar ga je heen deze zomer? Of blijf je gewoon lekker thuis in het eigen?

0: pot nou toch niet gekker worden?
1: Kopje, kopje.

Maar dan gaan we even een splitsing van de middel of de rook. Ja, tuurlijk kwam ik terecht bij splitsing in Wind & Zeden. Als je je toch voor te veel in een bepaalde zomer, dan ga je gewoon lekker zandkastelen bouwen met je vrouw en kinderen. Is ook leuk natuurlijk. Het ging over het, de Noordzee onder andere, maar je hebt ook mensen die vertrekken richting het zonnige zuiden, richting Spanje. De Knecht is er een voorbeeld van natuurlijk, hè. Tears of Fears worden hier weer. Everybody wants to rule the world. Dit is de Middle of the Road Show. Kom naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Het vindt enorm leuk dat je luistert vandaag. Gewoon de hele dag, wat? De hele week aan je toestel. Even terug naar Duitsland.

0: zijn dode speakers.
1: En hij is bovendien een aardige.
2: Is er nog koffie?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.
3: Heb ik dan mijn glas gemaakt?

staan erbij op dit kanaaltje. Luister en blij. Ah, dat ben jij. Dat vind ik leuk. Gezellig toch. Give me a break. Wat een geheel vrij verzonnen, vrienden. Daar gaat de Ritchie Family uit heide vervlogen jij. Alleen maar plaatjes van toen. Alleen maar plaatjes uit hun grijs verleden. Plaatjes worden voor straatjes. Muzikale hoogstandjes ook. Natuurlijk van eigen bodem. Die vrolijke Amsterdammer, zijn naam is René Vroeger, met even zijn

0: laatst waren Sergeant, lieve vrienden. Het was Steve Harrington en Feel So Real. In jouw middel op de roadshow, mensen. Van voor naar achter, van links naar rechts en opeens kom je hem tegen.
1: Nee.

Luis Astensio. All around the world. Nog even het Live Aid spektakel naar voren halen. Weet je nog? Begin jaren 80. Nou, dat was wat. En twee podiumtijgers vonden elkaar. Het waren David Bowie en Mick Jagger.

Het is een moeilijke vraag, hè? Wat deed jij in de zomer van 69? Vorige eeuw wilde gestaan. Ik weet het niet meer. Hi, the longer side here. Heel lang geleden. Maar wel lekker. Dat hij er toch nog even op terugkomt. Onze grote vriend Brian Adams, a Summer of 69. Luisteraars, lieve mensen, welkom op deze avondklok. Het was me weer bijzonder gezellig en heel leuk. En ja, toch wel weer een lekker gemoed ook, hè. Dus gezellig zaampje zo op de radio. Wat een feest altijd, ook. Nou, hè. Wat legendarisch. Het radiotoestel. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het opnieuw. Maar sowieso, veel plezier met mijn lieve andere collega's. Zometeen aan de andere kant van het hele uur. En we spreken elkaar.

woensdag. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip ligt al klaar. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben ook het weerbericht. En hou je vast hoor, want ze gaan eraan beginnen, die weergoden. We hebben natuurlijk muziek. Ik heb André van Duin mee. Ik heb de Kings. Ik heb Billy Joel. Spender Ballet. Ik heb INXS. Wim Leijs. Shanice en vele anderen. Tweede plaat is ook leuker. Het mag er gerust bij. Je kan 2 centimeter opwippen op je stoeltje. Denise Lassalle. My toot toot.

Ik heb heel wat bekende jarigen vandaag op deze 17 juni. We gaan beginnen met twee wielrenners. Eddy Merckx, Belgisch ex-wielrenner. Hij won in zijn carrière 525 overwinningen. 5 maal de Ronde van Italië, 5 maal de Ronde van Frankrijk en 1 maal de Ronde van Spanje. En 3 maal wereldkampioen op de weg. Wel, Merckx wordt vandaag 81 jaar. En dan Adrie van der Poel, die is ook jarig, hè? De vader van Mathieu van der Poel. Adrie is een Nederlands ex-wielrenner. Hij won de Ronde van Vlaanderen, hij won Luik-Bastenaken-Luik en ook de Amstel Gold Race. In 1996 werd hij wereldkampioen veldrijden. Adrie wordt vandaag 67 jaar.

André van Duin. In IJsland is het vandaag de nationale feestdag. IJsland is 103.000 vierkante kilometer groot en er leven 365.000 mensen. Een ouwtje van de Kings, Sunny Afternoon.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Je hebt waarschijnlijk, mevrouw, zo'n afwasborsteltje, hè? Wel, je kunt dat schoonmaken door hem in de vaatwasser te plaatsen, met de borstelharen omhoog. Maar heb je nu geen vaatwasser, wel laat de borstel dan een uur weken in een mengsel van witte azijn en een drupje afwasmiddel. Spoel hem daarna goed af en laat hem drogen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.
2: Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag

Dat was de nieuwe plaat van Axel Leen, een Vlaamzanger. Dans mee met mij. Ik heb nog 4 bekenden die geboren zijn op een 17 juni. De eerste, Maxime Lestienne, een Belgisch voetballer. Hij speelde onder andere bij Standard en Club Brugge en nu speelt hij in Singapore. Wel, Maxime wordt vandaag 34 jaar. Dan heb ik nog een voetballer uit Nederland. Noah Lang wordt vandaag 27. En dan gaan we naar Amerika. Een tennister, Venus Williams, vandaag 46. En de laatste, een ex-veldrijder en tv-commentator, Sven Nys, de vader van Thibaut Nys. Sven wordt vandaag 50 jaar.

Het ging over een aapje, Dance Monkey van Tones and I. Precies 4 jaar geleden, het was 17 juni 22, overleed de Franse acteur Jean-Louis Trintignant. De man werd 91.

0: talking. Vanavond om 7:45 thuis op VRT. César wil alle plooien gladstrijken en onderneemt actie. Christine merkt dat het niet goed gaat met Jaan en slaat alarm. En dat blijkt geen seconde te vroeg. Tilly neemt een berekend risico. En dan op VTM 20:35 familie. Lars zit compleet in zak en as. Rube denkt te weten hoe hij zijn gedachten kan verzetten. En Veronique ruikt onraad en confronteert Mieke. Cédric wil dat Sibon hem alles vertelt over Kiel.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

gaan het afsluiten, vrienden. Je hebt van mij het weerbericht. Vandaag woensdag 26 graden. Hier en daar een wolk, maar de zon is er natuurlijk heel de dag. Morgen gaan we naar 30 graden, zonnige dag. Vrijdag 33. Zaterdag 29 graden, zondag 30. Volgende week maandag 27 en dinsdag 25. En vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag schijnt de zon. Dat is goed nieuws. Tenerife 22 graden vandaag. In Las Palmas 21, in Malaga 27, in Antalya 28, Benidorm 26 en in Heraklion 29. Bedankt dat u bij ons was. Morgen een nieuwe aflevering. Ik ga zeker op de afspraak zijn, dus ik verwacht van u hetzelfde. Bedankt dat u bij ons was, bij Leven en Welzijn. Tot morgen, we gaan eruit met Shanice.

Ja, een hele bijzondere goede woensdagmiddag. We zijn er weer iets over 12 uur natuurlijk. En zoals gewoonlijk, de Lunchbreak Club, die is er weer helemaal voor jou tot 1 uur natuurlijk met de gezellige muziek. We begonnen met de muziek van de Boogie Box High en Jive Talking. Ik had zo'n klein beetje een vraagje en ik vind het niet zo direct terug op het internet. Maar zouden de Bee Gees dat origineel hebben gemaakt of is de Boogie Box High die het erna gezongen heeft? Je mag het me altijd laten weten als je het weet. Ja, ik ben altijd van harte welkom natuurlijk. Je bent nooit te oud om te leren, zeggen ze dan. Boogie Box High was het in ieder geval en dit al met de Jive Talking. Woensdag, we hakken de week in twee en we zijn er weer tot, ja, zoals gezegd, tot 1 uur. Met de hit-tip en dergelijke meer. En ook natuurlijk het heetste nieuws van toen. Hier is Jackie Graham.

Gerard eventjes de dance scene opengeraakt helemaal met Jackie Graham. En dit allemaal met Set Me Free. Hey, moest je pas afstemmen van Alden, van harte welkom natuurlijk hier in de lunchbreak. We zijn er van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. En de vrijdagmiddag dan vieren we natuurlijk het weekend die eraan komt. En ja, we hebben een heleboel goede muziek weer vandaag bij ons. Hier is Bruce en Bongo. En hier zijn ze met Gaga.

en de weten, het was een heel mooi duo natuurlijk. Zucchero en Paul Jong natuurlijk. En Sins van Adonna. Zo maken ze het niet meer, hè. Muziek die nooit over datum gaat, als het ware. Als het over lunch gaat natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Lunchen, dat doen we van zondag tot en met vrijdagmiddag. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is muziek van Big Fun en Blame It on the Boogie.

Inderdaad, hè, lekker hè. Onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk. Marsha Hines en Never Knew Love Like This Before. Ja, er kan maar één liefde in je leven zijn natuurlijk. Hè. Je kan er niet meer hebben. En ja, dan draaien we deze natuurlijk van Marsha Hines. Smakelijk eten als je aan tafel zit. We hebben er nog eentje klaarstaan voor jou. Hier is Simply Red en The Right Thing. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

Zo, inderdaad, nu zou het allemaal weer juist moeten functioneren. We hebben het allemaal weer een beetje heropgestart. Hele bijzonder goedemiddag, tijd voor het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 1995. In 1995 poseert Nancy Sinatra op een 54-jarige leeftijd op de cover van Playboy magazine. In de fotoreportage in het blad heeft ze alleen haar beroemde laarzen aan. Hier is ze met haar song Nancy Sinatra and These Boots Are Made for Walking.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad onze hit hebben voor deze week. Tot en met vrijdag. Ja, inderdaad, niet morgen. Morgen is nog maar donderdag. Tot en met vrijdag. En dat is natuurlijk Taylor Swift. En dit al met haar Elizabeth Taylor. Het wordt een hit van ongekende hoogtes, heb ik me laten vertellen. Hier is Camille, Word Up. Hier op jouw fantastische radiostation. En dat in de lunchbreak show tot 1 uur.

0: Inderdaad, en C.G. Lewis was het. En dit allemaal met zijn sweet for my sweet, sugar for my honey. Niet te veel snoepen, niet goed voor de tandjes, zou ik zeggen. Ja, het is ondertussen tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Boudewijn de Groot en Testament.

inderdaad, onze artiest van de week tot en met vrijdag. En dat was natuurlijk Boudewijn de Groot, of dat is nog steeds Boudewijn de Groot natuurlijk. En dit allemaal met zijn testament. Wat is lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Een hele mooie. Hier is de scene. En iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen in de lunchweek op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Ja, inderdaad. En de scene zal in, nou ja, weer beginnen met optreden, inderdaad wel, hè. Op 26 november kun je ze vinden in Arnhem. En op 27 november zijn ze te gast in Haarlem. Dus voor de mensen die de scene nog eens eventjes wel zien, wel, dan kan je ze daar zien. Hier is Yazoo. En the only population and the only way is up, natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hier in de lunchbreak. Nog tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. Hou ik deze stoel hier lekker warm voor mijn collega's.

0: Inderdaad, één stap terugzetten. Als je een stap moet terugzetten, wel, dan moet je er twee weer vooruit zetten natuurlijk. Daar gaat het een klein beetje om. Yes, and the only plastic population and the only way is up.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, het zit er weer op voor deze woensdag wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk op jouw fantastisch radiostation. De toetjesplaat, wel, dat is er eentje geworden van de Human League. En dit allemaal met hun Louise. Tot morgen. Bye bye.

0: Sombre was dat met Homewrecker. Hey, welkom in deze Pop Avenue op deze woensdag. Even na 1 uur geworden. En ik ben het weer voor plaatjes te draaien. Zoals Laura Pausini, Flemming en Meteor en Jelly Roll. Maar nu is The Trucks.
1: Luxe Boom.

I can't control myself van de Trox waren dat. Je kent zo ongetwijfeld van de wereldbekende single Wild Thing, dat toch geen nummer 1 behaalde in de hitparades. Ook deze I Can Control Myself behaalde de vijfde plaats als hoogste plaats. With a Girl Like You, die behaalde dan wel de eerste plaats. Zo kan het lopen natuurlijk. Tijd nu voor Laura Pausini en La Solitudine.

David Guetta was dat. Hij doet het zowat met iedereen en in 2015 was dat met Nicki Minaj, deze Hey Mama. En nu over naar een Belgisch-Nederlands duo die ook ontzettend populair zijn solo. Dit is Vlemmingen met de Jaar en niet nodig.

Je had hem misschien wel al herkend. Het was niemand minder dan John Fogerty dat je hoorde. Dit gebeurde na de split van de CCR en was er uit zijn debuutalbum. Officieel is dit een plaat van de Blue Ridge Rangers en John bespeelde alle instrumenten zelf. Tijd nu voor het I'm Good van Jelly Roll.

Jelly Roll was dat met het geweldige I'm Good. Nu toch wel over naar het een van de grootste stemmen uit de rockgeschiedenis, vind ik. I don't want to talk about it. Dit is Mr. Rod Stewart.

je kent hem ongetwijfeld ook van de hits zoals Maggie May, Sailing, You're My Heart, Hot Legs of Do You Think I'm Sexy. Wij draaiden I Don't Wanna Talk About It. Over nu naar de jam van Paul Weller.

José was dat met dat Secret Love. José vormde natuurlijk met de blonde Marga en Patty Bruyt de groep Love in de jaren 70. Na de split had José in Vlaanderen en Nederland een nummer 1 hit met de I Will Follow. Deze Secret Love die al net geen top 10 hit. Snap nu van Rosaline.

0: Ultimate Snap.
1: Rosaleen, ze haalde met deze snap in 2023 toch wel een wereldritje binnen. We blijven nu bij de heigentijdse popmuziek van Shawn Mendes en In My Blood. Help me.

transduo, zoals we dat tegenwoordig noemen. Yo, The Frozen Flame van Jekyll and Hyde hadden nog een groot rit met Freefall. Maar dat is voor een andere keer. En dan nu een Vlaamse klassieker.

toen Toast in 91 een nieuwe zanger aannam, was het direct Casa Casa. Met Yves Segers als zanger, ik schreeuw het van de daken. En dan nu naar het pretpark met Roxette. Hallo!

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: UKU Muziek. Ik ben Radio Menno Dekker.

met Rockwell en Obscene Phone Caller. Nou, die heb ik maar meteen afgesloten. Toch? Oh, wat is er nu? Bruno Mars en Dua Lipa. En een nieuwe. Sugar on your lips.

keurige verslaving. Een keurig liedje van VOF De Kunst. De vereniging onder firma De Kunst. Een kopje koffie. Nou, ik ga er wel eentje in schenken dadelijk. Tjoh, joh. Heerlijk, toch? Alleen, ik ben verslaafd aan de koffie. Niet zwart, maar met alles erop en eraan. Dat is helemaal niet gezond, ik weet het. Maar ja, ik kan het niet laten. Net als het draaien van mooie muziek bij Dekker Radio. Hier is Barbara Streisand. Samen met Barry Gibb en...

0: Leuke tekst, hè? Kleimans en Van Gillen. Juf Helena. Ja. We gaan eens even kijken of Wiebe op zijn stek is.
1: Dadelijk onder andere deze drie...

1984, toen draaiden we hem voor de allereerste keer bij Uniek FM in Amsterdam. En High Life heette ze. Hey, hey, Marlene. Leg me maar die creme. Zonnebrand is aan. Paul McCartney is hier. En daarna Beth Hart.

hartverscheurend nummer, zeg. Van Beth Hart en Wonderful World. En die is zo'n jaartje geleden. Dat kan bij Dekker Radio.

Alle mooie belofte van de Imperials. Maar lang geleden, and who's gonna love you? Ik moet een beetje opschieten. Ik heb nog een mooie nieuwe klaarstaan van Jan Dulles met Roxanne Hazes. Moet je maar horen.

0: mooi nummer, hè?
1: Van Jan Dulles samen met Roxanne Hazes. Zo stil. Nou, zo stil waren ze niet, hoor.
0: Jawel.
1: Ik moet een beetje voortmaken, zie ik. Als ik kijk op de klok, dan is Tech Radio al bijna voorbij. Gallagher & Lyle, I Wanna Stay With You. En daarna nog een van Wham.

0: I Want to Stay With You. Gallagher en Lyle, belofte maakt guld, zullen we maar denken. Overigens, Bekker Radio is bijna voorbij.
1: Bekker Radio met Menno Dekker.
0: Zo. Ik ga afscheid nemen. Ik heb het weer graag gedaan, maar ik ben gauw weer bij je terug, hoor. Maak je maar geen zorgen. Of juist wel. Everything She Wants. Een klassieker bij Dekker Radio. Als laatste van Wham. Bye bye. Toedeloe. Tot de volgende keer maar weer. Dag.

0: Om aan te tonen dat weer alle hits verborgen zijn in het komende uur in die turbulente show. Deze grote hit uit de jaren 80 van Jazz and the Plastic Population. Het was The Only Way Is Up.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem. I know.

Zo werd er trouwens gedanst in het begin van de jaren 80. En het was bijna niet te geloven, dit groepje kwam uit Nederland. Het was Spargo met You and Me. En dit komt ook uit Nederland. Dat is Alessio. En

0: Ja, dames, je mocht ons gerust uitnodigen om te blijven dansen op één tegel dan nog wel. De romantiek straalt uit die radio met Robin Beck en The First Time.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsring om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Zijn naam staat ondertussen al onder heel wat producties en hij blijft maar scoren. Hij heeft de sleutel van het grote succes gevonden, deze David Guetta. En ditmaal heeft hij in de wit erbij genomen met Baby Rexha. Het was One in a Million. Zometeen muziek van de Shorts, Comment Ça Va, maar eerst de Commonards.

0: Ja, kijk hoe gek dat het klonk op de radio. Hoe beter dat het scoorde in de hitparades. The Shorts en Come On Sava.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Er behoorde een heerlijk dansje mee, maar geef ons toch maar de dans van op één tegel. Hey You, de Rocksteady Crew, dat was het grote succesverhaal van de Rocksteady Crew. Je radio op volle kracht dankzij deze turbulente show met Ermen.

Soms is het echt zo gemakkelijk om verliefd te worden. En ook het verhaal van Herman van Buuren ging daarover. Easy to love. Als we mogen praten over een van de grootste dames aller tijden. Naast Madonna is deze dame absoluut een kanshebber. Celine Dion.

kleine rosse die weet hoe hij de vrouwen om zijn vinger moet winden. Met al zijn grote hits. En om dat aan te tonen, een van zijn talrijke hits. Dat was Ed Sheeran en American Town.

Als je het zelf niet gelooft dat je zoveel verandert, dan moet je niet elke dag in de spiegel kijken, maar best om de 14 dagen. Dat was Kane met Everybody's Changing. En dit is Tears

0: Ze hadden vroeger al enkele grote hits op hun naam staan. En met dit plaatje zijn ze pas doorgedrongen in de muziekwereld. Dat was Tears for Fears en Shout.
1: Jacques.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
0: You're listening to the best music you'll find anywhere.
4: Op woensdag.

0: heb eens even voor je opgezocht wat freestyle nou eigenlijk letterlijk betekent. Nou ja, vertaald is het vrije stijl of vrije slag. Maar de definitie is als volgt. Iemand handelt, presteert of creëert zonder vastgelegde regels, vaste patronen of een vooraf uitgestippeld plan. Hè? Dat gaat gewoon over dit programma.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Nee hoor, dat is niet helemaal waar. Ook ik werk volgens een formatje. Nou ja, min of meer. Dat moet ik er nog wel even bij zeggen. Rob en woensdag, 17 juni. Nog een paar dagen zondag, dan is het zover. Dan is het officieel zomer. Voor de meteorologen zitten we al in de zomer. Maar formeel is het zondag zomer. En wat mij betreft wordt het een tijdje stabiel weer. En dan bedoel ik niet stabiel slecht weer. Nee, gewoon hele mooie weken. Heel af en toe een keer een buitje, maar gewoon goed weer. Stabiel tot, laten we zeggen, de herfst. Wat? Tot eind oktober. Daarna ietsje warmer. Goed idee, toch? En het hoeft voor mij echt niet continu 30 graden te zijn. Maar een graadje of 4, 25, het zonnetje erbij en dan 's nachts dat buitje. Goed idee? Lijkt me wel. Dit is weer Rob op woensdag. Ik ga weer een heel uur classics voor je draaien. Zometeen uiteraard weer twee van die fantastische klassiekers van vinyl. En straks heb ik een broodje aan het verhaal. Maar af en toe, heel af en toe, draai ik ook een hitje voor je. Want ook dat hoort erbij. Ik wens je veel plezier het komende uur.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik ga je mee terugnemen naar de discoperiode. Eind jaren 70, begin jaren 80 met twee enorme hits. Zometeen een groepje uit New York dat precies in die discoperiode actief was en een aantal flinke hits scoorde. Oorspronkelijk bestond het gezelschap uit drie zussen Lopez: Lillian, Louise en Carmen. Maar laatstgenoemde had er genoeg van, hield het voor gezien en er werd een mannelijke collega gezocht. En toen kwamen ook de hits. Zometeen Odyssey en Going Back to My Roots uit 1981. Maar eerst een zanger die gedurende zijn carrière behoorlijk van het padje raakte. Dat is een understatement. Dat was echter later in zijn carrière, zo in de tweede helft van de 80's en in de 90's. Hij was behoorlijk succesvol met albums als Bad en Thriller. Nou, rare, wie zou het zijn? Zijn doorbraak bleef hij in de 70's als onderdeel van de Jackson 5, maar ook zijn eerste schreden als soloartiest waren zeer succesvol. Hij behoeft verder geen introductie, maar voor de volledigheid gaat het natuurlijk over Mr. Wacko Jacko himself, Michael Jackson. Uit 1979, Off the Wall.

Dit was dus een grote hit aan het einde van mijn middelbare schoolperiode. Ja, en dat is alweer lang geleden hoor. Odyssey, Going Back to My Roots. En de schoolexamens dit jaar zijn inmiddels ook achter de rug. En zoals ieder jaar haalt niet iedereen dat. Moet je nu nog een herexamen doen? De laatste zijn nu zo'n beetje bezig. Dan wens ik je heel veel sterkte. En ik weet nog steeds niet hoe ik het destijds heb gedaan, maar ik ben er dus schijnbaar in één keer doorheen gerold. Vraag me nog steeds af hoe dat gelukt is. Maar goed, dat is alweer lang geleden. Wat moet je doen als je een keer een leuke plaat wil aanvragen, als je wat anders te melden hebt? Nou, dan moet je even in het toetsenbord klimmen. Dat is een variatie op in de pen klimmen. Stuur mij even een e-mail. Jouw bericht.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: No!

De mooiste klassiekers? Ja, dat zijn de klassiekers die je al een hele poos niet gehoord hebt. En deze had ik al een hele tijd niet gehoord. Mooney en Doves. Ik ga je mee terugnemen naar 1970. Precies op deze datum 56 jaar geleden. Want toen werd er namelijk octrooi aangevraagd op de Polaroid-camera. Dat klinkt als iets uit een ver verleden. Een nogal bijzondere camera waarmee je een afdrukje maakt en er komt gelijk een papiertje uit. Je wacht even een paar minuten en het papiertje verandert in een foto, als een soort magie. Nou, die camera die bestaat dus nog steeds en is bezig met een revival. Er staat in Enschede een fabriekje, daar maken ze nog steeds dit fotopapier. En het apparaat is nog steeds heel erg populair, met name onder kunstenaars. Dat je het even weet, heb je nog ergens zo'n oude camera liggen? Trouwens, nieuwe zijn ook te koop. Maar gooi hem niet weg. En je kunt er dus nog steeds fotopapier voor kopen. En het is gewoon heel erg leuk, zo'n ding. Zeker. Hey, luister hier eens naar. Dit is ook uit de jaren 70. Komt het je bekend voor? Ja, hè? Maar het klinkt verschrikkelijk. Ben je met me eens, toch? Nou, dit is nou de studio-uitvoering van I Want You To Want Me van Cheap Trick. En hij is verschrikkelijk, laten we eerlijk zijn. Ik ga hem ook niet voor je draaien. Zo, uit dat ding. Ik start maar gewoon de versie voor je in die je wel kent. En dat is de live versie. Hij is wat sneller, de gitaren wat agressiever, hij klinkt wat frisser. En als je alles bij elkaar hoort, dan snap je best dat dit dus wel een hit werd. En die andere versie dus niet. Uit de tijd dat die Polaroid-camera dus mega populair was. We hebben het over 1977.

Over klassiekers gesproken. Sonny en Cher uit de jaren 60 en Little Man. Ja, ze zijn samen getrouwd geweest, wist je dat? Ze waren een echtpaar en traden samen op. Waren zeer succesvol. Hebben in 10 jaar tijd meer dan 80 miljoen platen verkocht. Dat is best veel. In 1975 strandde het huwelijk en ging Cher solo verder met zeer veel succes. Ze scoorde hits tot na 2000. Hoe zou het eigenlijk met haar gaan? Ze is inmiddels 80 jaar oud. Beste leeftijd.

0: overleed op 5 augustus 2013. George Duke, een geweldenaar was het. We missen hem nog elke dag. Dit was een van zijn hits. Shine On. We gaan heel snel het broodje aan verhaal doen.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aan?
0: Ik ken iemand in Arnhem, die zal hier niet heel gelukkig mee zijn. Maar gelukkig, het is een broodje aap. In Arnhem, in een Arnhemse wijk, is een bende actief die 's nachts emmers ingraaft en daarin iets lekkers stopt voor katten. De katten vallen erin en kunnen er niet meer uit. De emmers worden leeggehaald en die arme katten, ja, die worden verwerkt in bontjassen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

moet mensen niet op ideeën brengen, zou ik bijna willen zeggen. Want bij mij thuis heb ik best wel veel last van loslopende katten. Maar gelukkig hebben mijn buren een hele grote hond gekocht. En sinds die tijd is het toch een heel stuk rustiger. Tot zover op woensdag. Volgende week ben ik bij je terug met een hele nieuwe editie.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
0: DJ Kikkens. 90s Mix.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, jullie weten het, het enige programma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan country muziek uit deze landen. En we openen met Johnny Bolk en Broeders van de Weg. Ja, vandaag in elk geval dadelijk al de nieuwe single van Mike Lonsdale. Maar eerst deze Every Country Song, die is Nancy Zoo.

John en Inge met About Friendship and Trees. Mark Blomstedt, zijn nieuwe single is getiteld Barely Made It Home. En daarvoor horen we ook nog Robert Weston. Hij draait als een speer in Amerika met de opnieuw uitgebrachte versie van Life's a Beach. Door, hier is Cecile Gardens en We'll Be Alright.

Marshall en What Makes the World Go Round. Voor Kirsten Alting en No Sane met Empty Promises. En Antoinette, ze staat ook op Country in the Woods, maar ook in een andere formatie. Namelijk, dat horen jullie dadelijk, met For the Long Run. Met dit deed ze met de Blue Bonnets. Een man die ook op Country in the Woods staat, is Josh. Hij komt uit Nijmegen. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar deze single vind ik echt waanzinnig. Common Sense.

Frans van den Borg met zijn Swimming into Deep Water. Daarvoor Ina Walda en Loop met mij met. En Trashiek met On the Wings of a Nightingale.

Mikael Bendit met Perhaps Love en daarvoor This Small Town van Aaron Michaels. Gaan we er even tussenuit. Dadelijk ben ik er weer en dan gaan we door met Dick Veen. Maar we gaan eruit met Neil in the Coven en Hurricane. Blijf dus gewoon lekker luisteren.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Country Kikken met Kik van de Voren.

Welkom terug bij Country Gigging. Dick Veen, ik zei het al, daar gaan we mee openen met de vrouw in het asfalt. En ook dit uur nog heel veel artiesten die zullen optreden op Country in the Woods. Bijvoorbeeld de komende vier en de Orange Blossoms. Dat is een speciale formatie. Want niet alleen Antoinette Vos en Robert Westen maken er deel van uit. Althans, Robert Westen doet mee met de Orange Blossoms. Maar dat zijn Kimmy Tune en Antoinette. Die zijn zoals Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

zullen treden tijdens Country in the Woods. Melanie Ryan hoorden we met Buckle Down. Daarvoor The Rambling Boots met Mama Tried and You Should Know van Julie Lina. Country in the Woods, allemaal bedacht en georganiseerd door Hilde Vos met Nobody's Dying Today.

Angie Flair en Curls. Daarvoor Amarillo bij Morning van Michael Hemelrijk. En Jimmy Scholten met zijn Baby Get These Boots On. Hou nog een keer naar Mrs. McBride in Der Mann van Nashville.

Elizabeth Gray en Because of You, de voorstander en verrijs. Even anders met Vuurjaarszinnen en Silverado van Johan Faber. En we gaan snel door, want dit is Laura Kitz en Tiny Garden.

0: niks aan te doen. En als je hem knuffelt, krijg je een zoen.
1: Doe de hamerding, hey! Doe de hamerding, hey!
0: Hij is wat vreemd, jij doet wat gek. Hij heeft geen snuit en ook geen bek. Springt op en

dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.